0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En tot zover het nieuws.
2: Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden.
3: Let's do it! Hey.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft donderdagavond 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. De ontdekking volgde na een drugsdeal in Ridderkerk, waarbij ruim 250 flessen werden aangetroffen. Agenten vonden vervolgens 3 zeecontainers met pallets vol flessen. Een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn aangehouden. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwaag bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. De 40-jarige man uit Zwaag is gisteravond overleden. Gisterochtend overleed een andere medewerker. Beiden kwamen in aanraking met een gevaarlijke, nog onbekende stof. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het incident. VN-lidstaten willen vaker wereldkaarten gebruiken die de werkelijke verhoudingen tussen continenten tonen. Volgens nu.nl nam de Algemene Vergadering een resolutie aan waarin kritiek klinkt op de Mercator-projectie. Deze kaart vergroot gebieden rond de polen sterk uit. De VN pleit daarom voor de Equal Earth-projectie, die oppervlaktes realistischer weergeeft en minder vertekent. Alle 21 Hongaarse universiteiten, die sinds 2022 waren uitgesloten van het Erasmus-uitwisselingsprogramma, mogen hier weer aan deelnemen. Minister van Onderwijs Judith Landert maakte dit bekend. De uitslag volgt op maatregelen van oud-premier Viktor Orbán. Zijn opvolger Magyar draait deze terug en waarborgt de onafhankelijkheid van universiteiten. En tot zover het nieuws. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden.
0: Wij zijn DNO.
2: I like that.
0: Wij zijn DNO.

life's what you make it. En zo is het maar net, hè. Maak er het allerbeste van. Wat de situatie dan op dit moment ook maar is, natuurlijk. Talk Talk hoor je op DNO. Goedemorgen. Hi, ik ben Werner. Elke zaterdag help ik je opstarten met het weekend. De leukste tips om in de regio te beleven. Krijg je de streekagenda's of zoek ik ook even wat dingen voor je op. En mocht jij een tip hebben, muzikaal gezien, of iets wat ik even rond moet toeteren op de radio, laat het even weten. Stuur me een berichtje via Instagram @WernerSteenbergen. Hier is Houston de Doer met Nanny Cherry.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten versnellen middelgrote werkgevers de overstap naar elektrisch rijden. Dit blijkt uit onderzoek van VMS Insight in opdracht van de VNA. Daarvoor werden ruim 200 werknemers ondervraagd. Grote werkgevers hebben elektrificatie al langer als vast beleid. De inzamelingsactie voor de 51-jarige beveiliger Barry, die dinsdag in Overasselt werd doodgeschoten, heeft inmiddels €20.000 opgeleverd. Het streefbedrag is verhoogd naar €22.000. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Wat overblijft gaat naar zijn moeder, zodat zij een passende ondersteuning en verzorging krijgt. De inspectie Leefomgeving en Transport werd tussen 2023 en 2025 drie keer teruggefloten door VVD en PVV bewindslieden bij het handhaven van de statiegeldwet. Producenten haalden het wettelijke inzameldoel van 90% nooit, waardoor €270 miljoen aan niet geïnd statiegeld bleef hangen bij inzamelorganisatie Verpakt. Ongeveer 50 medewerkers van de Joint Staff bij het Pentagon ondergingen in augustus een leugendetectortest na mogelijke lekken aan journalisten. Onderzoekers vroegen of zij geheime informatie hadden gedeeld, waaronder details over tekorten aan lange afstandsraketten en onderscheppingsraketten. Bij de Joint Staff werken tussen de 1500 en 2000 mensen. En tot zover het nieuws. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog wat buien. Wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen de Meren en Kanaleneiland 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en...

0: check this anymore.
1: Ja, op dat moment was corona nog cool. Cool corona. Nice device uit de 90s. Lekker. Het is DNO. Goedemorgen. Na 10 uur. Hi, ik ben Werner en ik draai de allerbeste muziek voor je. Het is zaterdag. Ja, dan ben ik er weer tussen 8 en 12. Op een bijzondere dag. Het is 5 september natuurlijk. De internationale dag van de liefdadigheid. Ja. Heb je plan om iets aan het goede doel te geven? Vandaag is de dag. Ook is het de dag van de paling, dat lekkere glibberende beest. Ze zijn wel lekker, moet ik eerlijk zeggen. En heb jij een baard, dan ben je waarschijnlijk een man. Of een vrouw met veel haargroei, dat kan natuurlijk ook. Maar dan is het helemaal jouw dag. Want het is de internationale dag van de baard. Ja, moet ik eerlijk zeggen, ik ben een hele luie scherer. Ik laat hem regelmatig staan, maar ja, is nu alweer op dat punt. Hoor je dat? Ja, ik hield hem even tegen de microfoon aan, tegen de bobkap. Hij mag wel even een keertje weer af, dus dat ga ik straks even regelen. Nog even wat sociale verplichtingen en dan, ja, weet je, als je dan mensen 3 zoenen moet geven met zo'n baard, dat wordt over het algemeen niet zo gewaardeerd. Is mijn afdronk daarvan, hè? Maar ja, als je een baard hebt, heb je natuurlijk gewoon schijt aan. Dat kan ik me ook voorstellen. Hé, hey, zometeen Just For You. Ik heb The Birds en dit is Robin Thicke. When I Get You Alone.

met de special effects. Hoppa, de plaat was afgelopen. Just to turn the lights off op DNO. Daarvoor tik. Lekker om die weer eens te horen, zeg. When I get you alone. Hey, goedemorgen, dit is DNO met zometeen de streekagenda. En nu een classic van The Birds.

0: Dit is DNO.
1: De Nederlandse Genealogische Vereniging organiseert in samenwerking met Bibliotheek Hogeveen een gratis cursus genealogie voor beginners. De cursus wordt verzorgd door Jan en Anneke Pol, beiden genealogiedeskundigen. Tijdens de cursus leert u stap voor stap hoe u uw stamboom kunt onderzoeken. U maakt kennis met verschillende websites en archieven, waaronder het Drents Archief, en krijgt praktische tips voor het zoeken naar geboorte, huwelijks- en overlijdensgegevens. De cursus vindt plaats op vrijdag 11 september van 2 tot 4 in Bibliotheek Hogeveen. De bijeenkomst wordt gehouden in de computerruimte. Elk jaar op de tweede zaterdag van september stroomt Elim vol met duizenden bezoekers voor een feestelijk en kleurrijk spektakel, het Bloemencorso. In combinatie met de jaarmarkt is het evenement uitgegroeid tot een vaste traditie die niet meer weg te denken is uit het dorp. Door de jaren heen groeide het Bloemencorso uit tot een professioneel georganiseerd evenement met jeugdwagens, middelgrote wagens en indrukwekkende grote corso-wagens. Het begint om 9 uur en de toegang is gratis.

ABBA van de jaren 90 uit Zweden. Ik weet niet of ze het leuk vinden om zo genoemd te worden. Maar zo was het wel een klein beetje. Ace of Base, Beautiful Life. Dit is DNO. Dua Lipa, We're Good. En Dua, waar zit je eigenlijk?

TV zijn ze bekend onder de noemer Draadstaal. Hè? Daar deden ze al van die sketches samen. Dennis van der Ven en Jeroen van Koningsbrugge. Ja, die doet nog veel meer dingen op tv natuurlijk. Is die van dat apparaat af te slaan. Jurk Niemand, lekker. Dit is DNO met nu Armin van Buuren.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: De regio Rotterdam staat de komende 10 tot 15 jaar voor de grootste onderhoudsopgave ooit. Met tientallen projecten aan infrastructuur. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, noemde beschuldigingen van Niger vandaag een puur verzinsel. Door de hoge brandstofprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, versnellen middelgrote werkgevers de overstap naar elektrisch rijden. Dat blijkt uit onderzoek. En de inzamelingsactie voor de 51-jarige beveiliger Barry, die dinsdag in Overasselt werd doodgeschoten, heeft inmiddels €20.000 opgeleverd. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog wat buien. Wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Born in the USA, de Bas op DNO. De internationale dag van de baard is het. Ik ga hem dus ook eraf halen. Ik heb wat sociale verplichtingen. Ik vind het altijd een beetje zo'n ding wat in de weg zit. Hè? Als je mensen zeg maar die drie zoenen moet geven. Zeker bij dames, ja. Als ik door me heen kijk, ben ik daar heel lui in scheren. Sommige mensen hebben het altijd heel erg strak. Nee, ben ik heel erg slecht in. Maar mocht jij er wel eentje hebben, dat er compleet geen last van hebben. Hey, hartstikke goed natuurlijk, hè. Wijzendno.nl, daar kun je het laatste nieuws vinden over de regio. Meppel, Hoogeveen, Staphorst en De Wolden. Daar houden we alles in de gaten. Daar zit een redactie voor je klaar. Die ook filmpjes opneemt. Zeker over het voetbal is veel te doen. Daar houden ze ook voetbalblogs bij. Staphorst loodt bijvoorbeeld Genemuiden. En AZV tegen Hoogeveen. Ja, ik moet zeggen, ik zit niet zo in het voetbal. Maar dit is voor de KNVB-beker. Ja, dat is altijd wel spannend. Als die lokale clubs daarin doorstoten, dan kunnen ze zelfs tegen de grote clubs, hè, zoals Ajax en Feyenoord, PSV, Telstar, Vitesse, nou ja, dat soort clubs gaan loten. Is Vitesse nog een grote club? Nou ja, anyway. Staphorst speelt tegen Genemuiden, dus een AZV tegen Hoogeveen. Mocht je de complete loting willen zien, kijk dan even op wijzendno.nl. Wijzendno.nl, daar ook nog veel meer info. Je kunt ook live kijken naar Streek TV. Kortom, de place to be als je alles wilt weten over wat er in de regio gebeurt. En natuurlijk over dit radiostation. Zo is het ook, hè. Roxy Dekker heeft een nieuw album uit. Dat heet Superstar. En de titeltrack van dat album ga ik zo meteen voor je draaien.

de tweede keer organiseert Stichting Promotie Evenementen Dieversluis een spectaculaire drakenbootrace op zaterdag 5 september bij de prachtige Dieversluis in de Drentse Hoofdvaart. Een uniek en sportief evenement waar samenwerking, kracht en plezier centraal staan. Tijdens de drakenbootrace Dieversluis varen telkens twee boten tegelijk tegen elkaar over een afstand van 175 meter. De races beginnen om 12:30. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot 8:30 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot 9:30. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

Summer Day op DNO. Hi, ik ben Werner. Tot aan 12 uur de allerbeste muziek uit de afgelopen 60 jaar. Met nu Nielson. Dit is Diamant.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De regio Rotterdam staat de komende 10 tot 15 jaar voor de grootste onderhoudsopgave ooit. Met tientallen projecten aan infrastructuur. De Giessenbrug, van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel worden langere tijd nauwelijks bruikbaar. Rijkswaterstaat en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag roepen werkgevers, werknemers, overheden en onderwijs op mee te denken over aangepaste werk- en lestijden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, noemde de beschuldigingen van Niger vandaag een puur verzinsel. Niger beweert dat Frankrijk via tussenpersonen de recente militaire opstand organiseerde, waarbij een luchthaven, overheidsgebouwen en een militaire basis werden aangevallen. De opstand werd neergeslagen met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps. De junta overweegt een internationale rechtszaak, maar leverde geen bewijs. Door de hoge brandstofprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, versnellen middelgrote werkgevers de overstap naar elektrisch rijden. Dit blijkt uit onderzoek van VMS Insight in opdracht van de VNA. Daarvoor werden ruim 200 werkgevers ondervraagd. Grote werkgevers hebben elektrificatie al langer als vast beleid. De inzamelingsactie voor de 51-jarige beveiliger Barry, die dinsdag in Overasselt werd doodgeschoten, heeft inmiddels €20.000 opgeleverd. Het streefbedrag is verhoogd naar €22.000. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Wat overblijft gaat naar zijn moeder, zodat zij een passende ondersteuning en verzorging krijgt. En tot zover het nieuws. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het noorden valt een enkele bui. De wind waait uit het westen en is matig, langs de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt rond 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15, Europoort richting Rotterdam, staat file door werkzaamheden tussen Hoogvliet en Rotterdam-Heijplaat 5 kilometer met een kwartier vertraging. De hoofdrijbaan is daar dicht. Dan de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden 6 kilometer met een kwartier vertraging. Daar ligt wat rommel op de weg, twee rijstroken zijn dicht. Elders op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Hogeveen en de Wijk 7 kilometer stilstaand verkeer met drie kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Verkeer vanuit Groningen kan het beste omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest.

0: 20% korting op creatine neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Let's do it.
5: Hey,

Electric Light Orchestra. En Don't Bring Me Down op DNO. Goedemorgen, het is na 11 uur, 5 september. Best een prima weekend als je het mij vraagt met vandaag. Nou, de buien zijn eigenlijk inmiddels wel geweest. Hè. Ja, als je er nu nog eentje hebt in de buurt, dan heb je echt pech. Vanmiddag droog, 19 graden. En ja, vanavond blijft het ook droog. Dus mocht je nog een keertje willen barbecuen. 15 tot 18 graden kan prima. Ook vannacht blijft het droog. Morgen flinke periode met zon. Het blijft wederom droog. Kan maar zo 22 graden worden. En maandag, ja ja, dan kan het toch maar zo even richting de 25 graden gaan. Dat is even goed vooruitzicht, zeg. Dat even een extra zomerdagje. Misschien een klein stukje Indian Summer. Ja, dat zal het dan een beetje zijn. Hey, ik heb zometeen een liedje over de man met de liaan. Ja. Ja, dan weet je toch wel over wie ik het heb. Oeh, ik kan hem niet nadoen. Nee, nee, nee. Het is tegenwoordig trouwens ook een lustobject voor vrouwen. Ja. Denk, ben ik zo cryptisch genoeg over een titel die je zo meteen gaat horen, ja? Kaiser Chiefs ook. Dit is BB Rexha met David Guetta. Sad Girls.

0: is DNO.
1: Voor de tweede keer organiseert Stichting Promotie Evenementen Dieversluis een spectaculaire drakenbootrace op zaterdag 5 september bij de prachtige Dieversluis in de Drentse Hoofdvaart. Een uniek en sportief evenement waar samenwerking, kracht en plezier centraal staan. Tijdens de drakenbootrace Dieversluis varen telkens twee boten tegelijk tegen elkaar over een afstand van 175 meter. De races beginnen om 12:30. Op zaterdag 5 september tussen 10 en 4 zal in de Grote of Mariakerk in Meppel een grote boekenbeurs worden gehouden. Het is een boekenmarkt waar 70 bekende en onbekende schrijvers hun boeken presenteren en te koop aanbieden. Een unieke kans om met auteurs van verschillende genres in contact te komen, hen te bevragen over hun boeken, het schrijfproces en natuurlijk een gesigneerd exemplaar mee naar huis te nemen.

goed is heb jij er eentje, heb ik er ook eentje. Zo niet, ja, dan moet je even een defibrillator laten aandrukken. Want dan zit je in de problemen. Hartslag, Rutjakot, DNO, Goedemorgen, Billy Swan komt eraan. Teddy Swims ga je horen en dit is Toto.

goed gedaan, Billy. Billy Swan was dat. I Can Help op DNO. Hi, ik ben Werner en ik heb nog heel veel moois voor je klaarstaan. Wat dacht je van Five? Sherbet, The Eagles, Gino Vannelli. Genoeg om naar uit te kijken. Dit is Teddy Swims met zijn nieuwste Mr. No.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Woensdag wordt de uitvaart van de Noorse koning Harald omringd door een massale veiligheidsoperatie, beschouwd als de grootste ooit in Noorwegen. Ook vandaag zoekt de politie verder in en rond over Asselt, zonder bekend te maken waarnaar precies gezocht wordt. De regio Rotterdam staat de komende 10 tot 15 jaar voor de grootste onderhoudsopgave ooit, met tientallen projecten in de infrastructuur. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, noemde beschuldigingen van Niger vandaag een puur verzinsel. En dan het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het noorden valt een enkele bui. De wind waait uit het westen en is matig, langs de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt rond 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

in Noord-Overijssel. Daar staat dat voor. Met Sherbert onderweg ook de streekagenda met Tony Mulder. Binnen nu in enkele minuten. Eerst Listen B. Save Me. Lekker dansliedje. Beetje zomers nog, hè?

0: is DNO.
1: In de kerk van Eijhorst wordt op zondag 13 september een concert gegeven door de prijswinnende jeugdkoren en het jong vrouwenensemble van koorschool Viva la Musica. De koren laten in de meerstemmige liederen horen hoe de kunst van het a cappella zingen grote hoogten kan bereiken. In veel verschillende samenstellingen zingen ze een heel gevarieerd repertoire. Het concert duurt ongeveer 60 minuten. Het concert is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. De toegang bedraagt €15 en €3 voor kinderen. Meer informatie op de website van Viva la Musica. In 2026 viert de Paardenvierdaagse Zorgvliet haar 20ste editie. 4 dagen, 8 tot en met 11 september, vullen paardensport, natuur en gezelligheid de bossen van het Drents-Friese Wold. Dit evenement is het op één na grootste paardenevenement van Nederland en trekt jaarlijks zo'n 200 deelnemers, ruiters en menners, zowel onder het zadel als aangespannen. 4 verrassende routes, sfeervolle pauzeplekken en de ontspannen sfeer maken de Paardenvierdaagse tot een geliefde traditie.

sowieso een goed plan hè, als het weekend is. De hele week hard gewerkt. Doe even rustig aan, joh. De streekagenda hoor je ook op DNO met Tony Mulder. Mocht je Tony willen voeden voor de aankomende week, heb je iets wat je organiseert. Je wilt er aandacht voor op de radio, stuur even een mailtje. Dat kan naar redactie@dnomedia.nl. Redactie@dnomedia.nl. En ja, het kan maar zo zijn dat je dan ineens gebeld wordt. Hè, dat de hele redactie langskomt om op jouw event te zijn. Ja, zo zijn ze bij de redactie. Hey, dit was mijn bijdrage aan jouw zaterdag. Ik hoop dat je weer hebt genoten van de allerbeste muziek. Volgende week zaterdag ga ik een nieuwe poging doen. En zometeen hier op DNO nog veel meer leuks. De Oranje Top 30, de Hollands

0: Want Jan Willem.
1: Ja, dat is het nog steeds, ook na 31 minuten. Ondanks de dikke fout van Dirk Muis daarnet. Zijn inspeelpaas naar Van den Burg viel te kort. De Lange komen met de bal van Doelen. Maar Stan Meekhoff had een redding in huis. Nog altijd geen goals tussen Stamborst en Renemuis.
0: En Reinier, is het inmiddels begonnen bij HZVV tegen Meppel?
2: Ja, dat kan ik wel. Dat eigenlijk al 1-0 kunnen staan voor HZVV. Die heeft een kans met ingeleid door Erik van de Mooie Ombrecht. Zij legt hem voor Joran Popovic. Ja, probeert een haakje. Kreeg de bal vervolgens voor de voeten. En schoot tegen Erik. Dit rit van de Doelee door Dolan Max de Vos. Daarna nog een keer een inzet van Erik van de Mooie. En weer werd hij van de Doelee gered. En zo had het daar 1-0 zomaar 1-0 kunnen staan. Dat staat het niet. En daarom staat het nu 0-0 nog.
0: En zo zijn we hier dus bij 4 wedstrijden. En zitten we hier in de studio met, zoals ik net ook al zei, met Jan Jansen, Anita Jansen en ikzelf, Stoffer Helmut Katz. En wij zullen u vanmiddag meenemen in de 3 bekerwedstrijden en 1 competitiewedstrijd hier op het programma.

0: the Sky. En dan gaan we eens even weer naar Hollandse veld. Tegen SVN met een 2-0 stand verlieten we Jan Haak.
1: Ja, ik zit even te kijken. Van ik een dop van een kans. Dat gaat mis. In een tweede instantie probeerde men opnieuw een bal in het doel te werken. Van de lijn gegleden. Nu die 3-0 blijft er nog even uit. Daar was Lanseveld heel dicht bij de derde treffer. Maar Van Eck had hem eigenlijk direct moeten maken. Want er was een dot van een kans. Stond alleen voor de keeper. Waarschijnlijk te veel tijd. Dat zie je wel vaker. Te veel nadenken. Hoe werk ik hem erin? Dan komt Lanseveld weer in het strafschopgebied van SVN. Maar nu wordt er uitverdedigd. De keeper van Hollandsveld heeft nog weinig tot niets te doen gehad. In een paar terugspeelballetjes of bij het spel betrokken omdat hij een meter of 30 voor zijn doel staat. Maar verder heeft hij nog geen actie hoeven te voeren. Zoveel te sterker is Hollandsveld vandaag. Domineert dan op alle fronten. En wat ik al zei, wordt hoofdzakelijk of bij tijden wel vaak leuk gecombineerd. En dat het nog maar 2-0 staat, dat dat valt een beetje tegen, moet ik zeggen. Want er zijn toch nog wel een paar riante mogelijkheden geweest. Nou, eens kijken of Hollandsveld nu wat kan. Maar voorlopig SVN de bal. En met een lange peer naar voren proberen. Maar die bal komt zo bij Jon Smit. En Jon Smit die bewondert zich op de middenlijn. En dan gaat zomaar eens kijken. En Smit is naar rechts gelopen. Krijgt hem mee. Gaat richting het startsgebied. Speelt hem inderdaad buitenom naar Strijker. Strijker kan die voorzetten. Nee, en terug naar Smit. Jon Smit gaat nu wel voorzetten laag. En de bal gaat over de achterlijn. En dan vraag ik me af wat de scheidsrechter ervan maakt. Nee, maar die maakt er gewoon een doeltrap voor SVN van. Het zal wel terecht zijn van iemand die appelleert. En de grensrechter gaf het ook aan. Nou, de keeper van SVN heeft alle tijd om de bal te halen. Gaat er zo rustig naartoe. En de bal is over de zijl heen. Dus dat betekent dat hij met alle rust de bal nu weer terugbrengt naar het strafschopgebied. En zodoende is hij wel een poosje onderweg geweest. Oh, nou, zal hij ook nou helemaal naar de andere kant gaan? Nee, daar bedenkt hij zich toch. Hij legt hem in het midden. En dan komt de doeltrap van de keeper van Nes. En Miedema, hij komt nu met aanloop. Hij richt in de middellijn, zelfs over de middellijn. En op het hoofd daar van Strijker. En de bal bevindt zich nu op het middenveld. SVN in balbezit door middel van Haxe. En de scheidsrechter fluit af wegens een overtreding aan Hollandse veldkant. En dat was terecht. Gespeeld hier. 34 minuten in de eerste helft. Stand 2-0.
0: En een stukje verderop kijkt Wolter naar de wedstrijd tussen Elim en Bagres. En verlieten Wolter met die gelijke stand van een 1-1.
2: Ja, dat is veranderd. Een paar minuten geleden wel alweer. En er was een uitval. En toch een peer van Serik. En die maakte er 2-1 voor hem. En als je dan... Bargeles bedoel ik. Komt al in de buurt. Weer nu een schitterende vrije trap. Maar die wordt goed door de keeper. En nu weer een neutrap. Maar goed, de kansen zijn voor Hollandsveld. Ja, dan moet je ze ook net afmaken. En effectiever is in dit geval Bargeles qua kansen. Heeft Elim zeker veel meer gehad. Maar je hebt er niks aan. Ze moeten indoen. En de keeper moet ook zijn leven ook morgen redding verricht. Maar dat doen ze van beide kanten wel. Nu weer een dieptepaas op Tafel op de linkerkant. Maar die wordt toch weer onderschept door Bargeres. En dan, voorlopig is er dan nu 39 minuten gespeeld. Maar ja, helaas, het is wel 1-2.
0: En dan gaan we naar de derde wedstrijd. Dat is de wedstrijd tussen Staphorst en Genemuiden. Genemuiden was sterker. Hebben ze dat al kunnen omzetten? Of heeft Staphorst iets kunnen doen tegen in de derby? Jan-Willem.
3: Nee, Stoffer, want het staat 1-0. Een strafschop van Sam Krauter. Een minuut of 2 geleden werd hij benut. Een minuut of 3 daarvoor. De handsbal uiteindelijk van Streutker. Op een zeldzaam moment dat Staphorst een keer doorkwam. Kansrijk bal richting Guy van Werkhoven. Zijn schot werd dus blijkbaar in die sliding te veel met de arm gestopt. Het was voor mij lastig te zien. Er was ook wel veel discussie over achteraf en ook veel gedoe rondom de penaltystip. Uiteindelijk legde Sam Krauter de spits de bal neer. En waar hij afgelopen woensdagavond nog miste in de reguliere speeltijd, schoot hij hem nu hard door het midden en koos Hidde Streutker de hoek. Waardoor Staphorst tegen de verhoudingen in een matige eerste helft toch op voorsprong staat met inmiddels nog 4 minuten te gaan. Tot aan de rust is daar de vrije trap voor Genemuiden ter hoogte van de dugout van Staphorst. Europa Karrebelt wat bot maakt, is het de vrije trap van Tijmen de Lange. Krauter met het hoofd naar de bal, ook een voet daarbij. Krauter blijft liggen en het spel gaat door. Staphorst neemt over met Van der Kamp en met Dijkstra. Geen Krauter dus, wel de uitbraak en de overtreding, denk ik. En ook de gele kaart, ongetwijfeld nu, voor Tijmen de Lange, die Jeffrey Dijkstra even aantikt. En zo staat de wedstrijd, ja, op zijn kop is misschien net wat te veel gezegd. Maar Staphorst pakt wel vanuit een bijna onmogelijke positie, want het kwam er maar niet aan te pas in die eerste helft. Toch op voorsprong dankzij dat ene momentje via Werkhoven. Die strafschop die werd gegeven en werd benut door Sam Krauter. 1-0.
0: Ja, en dan gaan we naar de vierde wedstrijd. En die is denk ik ook inmiddels zo'n 10 minuten wel onderweg. Reinier, HZVV Meppel.
4: 12 minuten om precies te zijn. Stond het nog 0-0. Maar dat had best al 1-2 kunnen staan. De eerste kans, zei ik al, die was direct al voor HZVV. Via Joran Popovic en Jens Verrooyen. Naar doelman Max de Vos. Die kon zijn ploeg op de been houden. Daarna drie mogelijkheden op een rij voor FC Meppel. Onder andere Densen, Bizinwa en Sjoel Kwamp. Die kregen maar daar toch een paar beste kansen. En die schoten ze over. En daar kwam HZVV best goed weg. In de achtste minuut weer gevaar van de thuisclub. Een vrije bal van Sander Jansen. Maar simpel in de handen van Max de Vos. En nu een schot. Een heel goed schot van Hugo Bisschop. En ook een goede redding van doelman Swinselman. En Wout Dijkhuis die verdedigt uit naar Joran Popovic, die al drie keer een hakje heeft laten zien, maar elke keer heeft het niets opgeleverd. Het is een gelijkopgaande wedstrijd. Je kunt absoluut niet zien dat HZVV in klasse hoger speelt. FC Meppel is waarschijnlijk wel meer aan de bal zelfs. En kreeg dus ook al de betere kansen. En HZVV is begonnen dus met Daan Swinselman in doel, dan Leon Mulder, Koen Stech, Tom Hulshoff. Jens van Rooyen begint vanaf de basis. Joran Popovic in de spits, Twan Slor linksback. En Wout Dijkhuis, hij stond als reserve. Hij zou niet beginnen, maar Jan Hup zou beginnen. Maar hij is toch niet fit genoeg en daardoor begint Wout Dijkhuis. Quinten Anacotta, Sander Jansen en Yannick Jongsma overgekomen van Erika. Die staat nu achterin centrale duo samen met Wout Dijkhuis. Die nu Yannick Jongsma ook aanspeelt. Jael Boer, Mika Veld, Milan Ronkes en Michael Swiep zijn de reservespelers. HZVV is zeker niet dominant. Het is FC Meppel dat eigenlijk iets meer in balbezit is. En ook eigenlijk wel op voorsprong had kunnen staan. Drie keer vlak voor doelman Swinselman, maar die ging er niet in. En aan de andere kant in de eerste minuut al een kans voor HZVV. Twee keer ingeschoten achter elkaar. Nu gaat Jens van Rooyen aan de linkerkant er vandoor. Maar hij levert hem zomaar in bij doelman Max de Vos. Nee, geen goed begin van HZVV. Het eerste kwartier en je verwacht dan na die die zevert van afgelopen dinsdag dat de ploeg anders begint. Maar niets van het alles. Meppel is gewoon gelijkwaardig, maar speelt wel een klasse lager natuurlijk. Maar we hebben dus het kwartier gespeeld en HZVV zal toch nog wel uit een ander vaatje moeten gaan tappen om er eens een cliché uit te trekken. Een kwartier gespeeld, 0-0.
0: En als je dan kijkt naar de tijd, dan zie je dat het in die andere drie wedstrijden bijna rust is. Jan Haak, nog altijd 2-0 voor Hollandse Veld?
1: Nee, zojuist is nummer 3 geproduceerd door het SC Hollandse Veld. En de naam is eigenlijk al een beetje bekend. Dat is Jordan Smit. Dus Jordan Smit in de eerste thuiswedstrijd van SC Hollandse Veld. Een hat-trick. Nou, wat een start zou ik zeggen. Werd opnieuw vrijgezet voor de keeper. De keeper raakte hem nog wel, maar uiteindelijk ging de bal toch rustig het doel in. En zodoende 3-0. En we spelen hier 40 minuten. Dus dat is een mooi voorsprong bij de rust, denk ik zo. En misschien komt er nog één bij. Misschien komt SVN ook eens een keer voor het doel van Hollandse Veld. Maar dat is echt nog niet gelukt. En helemaal niet in de nabijheid. Ja, een keer van de keeper. Maar omdat hij 30 meter voor doel staat, komen ze daar een keer misschien in de buurt. En dan gaat Hollandse Veld nog eens even weer proberen. Zo richting de rust om een bal in het doel te krijgen. En dan komt de voorzitter richting de tweede paal. Kan die ingekopt worden? Nee. Gespeeld hier. 41 minuten, dus nog 4 minuten gaan tot de rust. Stand 3-0.
0: En competitiegenoot Bagres speelt een stukje verderop tegen Elim. En die verlieten we met een 1-2 stand in het voordeel van Bagres. Heeft Elim dat alweer recht kunnen zetten, Wolter?
2: Nee, helaas nog niet. Het staat er nog steeds op. Er zijn kansen ook weer. Ja, ook voor Elim zeker wel. Maar de keeper heeft ook wel weer een behoorlijke redding. In dit geval dan Jordi Tens van Bagres gemaakt. En nu, ja... Dan moet wachten, zit hij nu in de, ja, de blessuretijd zo'n beetje denk, want het is 45 minuten staan we op de klok. Maar ja, de effectieve, ja, is Bargares bezig en de schoten zijn minder. En dan ja, hebben zij weinig kansen nodig en dan schieten ze er wel in. Terwijl de keeper van Elim echt niet slecht is. Maar ja, de doelpunten die erin gaan, die tellen natuurlijk. Hij fluit nu af voor rust, dus het is een ruststand van 1-2.
0: En dan de derde wedstrijd die om 14:30 begon. Het is de derby, Stappos Genemuiden. Die verlieten we bij een verrassende 1-0 voor Stappos via Sam Krauter. Is Genemuiden, heeft dat al wat terug kunnen doen tegen Stappos?
3: Nee, eigenlijk helemaal niet. Het is inmiddels ook rust. Het is dus 1-0. Verrassend gezien het speelbeeld. Niet echt verrassend. Oh ja, het is een derby. Dat betekent vaak matig voetbal, is vandaag ook het geval. Af en toe de vlam in de pan, daar is nog geen sprake van. Maar er kunnen af en toe wat verrassende dingen gebeuren. Zoals dus vandaag. Die penalty die uit niks eigenlijk Stappos meekreeg. Ja, of het er nou eentje was, de ja, de nee. Maakt ook allemaal niet zoveel meer uit. Krauter benutte hem en dankzij de spits staat Stappos halverwege op 1-0 tegen Genemuiden.
0: En HZVV kwam moeizaam uit de startblokken tegen Meppel. Heeft het hoge spelende HZVV al meer grip op de wedstrijd gekregen, Renier?
5: Nee, absoluut niet hoor. HZVV heeft het moeilijk met de tegenkant zouden, want dit is speelt voor het rest van de leven. Nu dan misschien een opleving via Jens van Rooyen aan de linkerkant. Heeft hem over aan Sander Jansen. Overgang van de HZVV, want hij moet eerst de man voorbij, dat lukt hem. Maar hij kapt er weer uit, nog eens een keer. En dat is Aine Dusabe, komt hij voorzet. En Joran Popovic legt hem voor. Nou ja, daar is het doelpunt. Jens van Rooyen tikt de bal in de linkerhoek. En in de 18e minuut komt HZVV op een 1-0 voorsprong. Voorzet naar Joran Popovic. Jens van Rooyen tikt hem in de linkerhoek. En dat is eigenlijk de tweede mogelijkheid pas voor HZVV. Terwijl FC Meppel er al 3 heeft gehad. Maar HZVV is effectiever wat dat betreft. En het begon inderdaad met Jens van Rooyen aan de linkerkant. En toen Sander Jansen voorzet. En Joran Popovic aan de rechterkant. Bijna vanaf de achterlijn. Legt hem voor, of legt hem terug dan op Jens van Rooyen. Die tikt hem met recht in de linkerhoek. En zo hebben we hier na 18 minuten spelen een 1-0 voorsprong voor HZVV.
0: En als het... bij Hollandse Veld SVN, wordt daar nog gevoetbald? Jan?
1: Ja, ik ben even weer aan het noteren. Van de vierde treffer is gevallen, ook door een ex-Hodo-speler, door Kooi. En zo vlak op rust, dus gaan we nog eens even naar 4-0. En dat was een gigantische verdedigingsfout van SVN. En de commentaar was hier ook niet mals van de medespelers. Van de een zei, je bent toch niet achterlijk? Ja, waarschijnlijk wel, want dat doen we dus gevallen. En dat betekent dat we op slag van rust, we hebben nog een half minuutje te gaan. 4-0 op het scorebord hebben. Dus kijken of er nog één bij geprust kan worden, want men heeft er nou zin aan. Met een linkerkant. En probeert dan Hollandse Veld strafschopgebied in te koppen. Dat lukt niet. Ja, Van Eck die heeft toch ook wat mogelijkheden gehad, maar die heeft de versier nog niet helemaal scherp staan. En anders had hij alleen geproduceerd, maar die staat nog steeds op 0. Maar hij komt wel steeds dichterbij volgens mij. En nu dan, daar heeft hij hem op het slof. Nee, hij schiet recht in de armen van de keeper. En ik heb 45 minuten op de klok. En wat gaat de scheidsrechter nu doen? Die gaat naar de keeper toe. En hij fluit ook direct voor rust, als ik het goed begrijp. Ja, hij was nog in discussie met de keeper, maar fluitsignaal gaat voor de rust. We zijn hier dus gaan rusten met 4-0.

0: Dit was Gerard Joling met Maak Mij Gek. En zoals u hoorde is het in drie wedstrijden inmiddels rust. Want Hollandse Veld SVN stond 4-0 in het voordeel van Hollandse Veld. Elim deed het tot nu toe iets minder. Het staat met 1-2 achter tegen Bargeres. Terwijl de derby tussen Genemuiden en Stappost wordt geleid door Stappost door die goal van Sam Krauter. En dat betekent dat we nu nog één wedstrijd hebben waar gevoetbald wordt. En dat is een stukje verderop hier HZVV tegen Meppel. Reinier, zijn daar na die 1-0 van Jens van Rooyen nog verdere ontwikkelingen?
1: Nee, is Meppel wel één keer dreigend geweest. Er was een voorzet van Redder. En toen kon Quinten Anacotta de bal wegwerken. Maar dat was toch wel een beetje gevaarlijk. En dat is eigenlijk het enige dan geweest na die 1-0. En nu probeert FC Meppel het aan de rechterkant. Want het wordt, speelt ze nu dan prima hoor. Het combineert soms heel aardig. Nu is het een voorzet van Jules Kwant die wel regelmatig voor dreiging zorgt. Nu aan de rechterkant. Maar de bal is inmiddels helemaal terug naar Leon Hertong. Die volgens mij wel meer dan 2 meter lang is. Maar goed, dat even terzijde. En het wordt een ingooi van FC Meppel. Maar Robert Schoonewille, die kennen we natuurlijk nog van Hodo van vroeger. En die speelt hier nog prima mee bij de tweede klasse. Nu ook aan de bal tussen de 4 man. En zorgt er toch voor dat Robert Redder die bal voor kan zetten. Nou, en dan komt het schot. En nou, wat een goede redding van Swinselman. Want dat was, ik denk wel een meter of 4 of zo. We zijn goed ingeschoten in de korte hoek, maar Twinseman redt die bal. Ja, en dat zijn toch wel weer kansen voor FC Meppel. De 4e dan in totaal. En dan gaat Jens van Rooyen van door. Dat is toch wel een dapper natuurlijk, zijn snelheid. Maar nu wacht hij een beetje te lang. Zo kan Aine Duzame ertussen komen. En gaat deze kans voor HZTV niet door. Maar een beste mogelijkheid hoor, voor FC Meppel via Daan Bakker. Maar ook een prima redding van Twinseman. Terwijl nu de regen met Bakker uit de hemel komt. Daar hebben we niet op gerekend. 25 minuten gespeeld. HZVV leidt wel met 1-0.

0: was Tina Turner met Ask Me How I Feel. En dan gaan we naar de enige wedstrijd die, waar de bal momenteel nog rolt. En dat is in, bij HZVV tegen Meppel. De doelpunt van Jens van Rooijen allemaal. Dus daardoor stond HZVV op 1-0. Is er inmiddels wat veranderd, Reinier?
1: Niet in de stand. Nee, het is nog steeds 1-0 voor HZTV. We hebben een half uur gespeeld. Maar FC Meppel is een betere ploeg. Ik kan niet anders zeggen. Ze hebben nu 5 goede mogelijkheden gehad. Want kort geleden was het ook alweer Hugo Bisschop die goed inschoot. Maar Swinselman die redde. En natuurlijk een paar minuten geleden die kans van Daan Bakker ook voor een paar meter voor het doel. Ook Swinselman gered. En AZTV gokt eigenlijk te veel op een uitval via Jens van Rooijen. Nou, daar komt hij weer. En die schiet de bal over de keeper bijna in het doel. En dat gaat maar net goed voor FC Meppel. Maar dat is... eigenlijk het enige wapen van HZTV tot nu toe. Gewoon lange ballen op Jens van Rooijen. En die loopt die verdedigen er wel uit, want hij is wel snel natuurlijk. Verder is het veldspel van FC Meppel gewoon verzorgder, beter. En heeft ook de betere kansen gehad. En HZTV probeert nu dan van, op eigen helft te combineren. Dat gaat tot nu toe wel goed trouwens. Met Koen Stech, maar dan. Ja, dan moet hij helemaal terug naar de linksback. Twan Sloor, de nieuweling van Rolde Boys overgekomen. Die het dinsdag ook bijzonder moeilijk had tegen Lac Frisia. En nu ook nog niet echt in stuk voorgekomen is Anna Cotta. Dan verder terug naar Jongsma. Die speelt hem in op... even kijken naar Woudijkers. Woudijkers. Dan naar Jens van Rooijen. Nu net over de middenlijn aan de rechterkant. Nou, dan begint er vaak weer een rust. Maar nu levert hij hem heel snel in. Plecht de bal hoor. Gewoon in de voeten van Robert Redder. En dan kan FC Meppel misschien counteren via Bakker. Maar die bal is net iets te hard. En dan kan Swinselman de bal weer naar Twan Slor brengen. Gaat breed naar Woudijkhuis. Zal dan ook alweer breed gaan. Inderdaad. Naar Amakwata. Amakwata dan naar voren. Naar Hulshof. Hulshof dan. Die dus gebleven is nadat hij vorig jaar dus van DZOA overkwam. En nu heeft Woudijkhuis de bal weer. Maar ja, FC Meppel met veel mensen achter de bal. Nu komt die bal bij Joran Pop of iets. Maar dat lukt allemaal nog niet bij hem vandaag. Nu ook deze paas op Jens van Rooijen gaat de mist in. Maar dat gaat ook vervolgens mee met een... slechte paas van Hertong zomaar over de middenlijn. Dus daar gaat nogal wel wat mee. Maar FC Meppel had eigenlijk wel 2-3 keer kunnen scoren. Is qua veldspel zelfs de betere ploeg. En ook qua kansen. Maar HZTV leidt na 32 minuten spelen met 1-0 door die goal van Jens van Rooijen.
0: En dan gaan we tussendoor ook even vermelden dat Hoogeveen zondag op voorsprong gekomen is in de derde divisie. Zij spelen tegen Sportlust in Woerden en die wedstrijd begon ook om 3 uur. En daar is het Mike Reuvers die scoorde voor Hoogeveen. Dus Hoogeveen op 0-1 tegen Sportlust. En dan gaan we eens even kijken of er weer gevoetbald wordt op de velden. Dan beginnen we bij Jan Haak in Hollandse Veld. Die verlieten we bij een ruststand van 4-0. Jan, is daar inmiddels de bal weer aan het rollen?
2: Nou ja, een paar mensen die waarschijnlijk gaan invallen, die zijn bezig met de bal. Maar het is het bekende, ik zie nog geen spelers. Maar we waren natuurlijk ook al wat minuten achter de andere wedstrijden aan. Ik zie wel de scheidsrechter Van Klinken. Dat is, die heeft de krant een keer gehaald. Dat was de toekomst, de scheidsrechter, heb ik begrepen. Hij is zelf ook nog voetbal bij Titan, vertelde die. Maar die gaat nu de kleedkamers in van SVN. Dus hetzelfde verhaal. Nog even wachten hier. En dan beginnen we met de tweede helft.
0: Dan gaan we snel kijken in, op Elim. Of Elim tegen Bagres al is begonnen. Bagres ging de rust in met een 2-1 voorsprong. Wolter rolt daar de bal wel?
3: Ja, die rolt alweer ruim een minuut. En het is nu een behoorlijk verschil met het begin van de wedstrijd. Het is lekker zonnig weer en niet koud meer. Want het was net echt zo'n koud. En dan ben je niet gewend met al die zonnige dagen. Nu, nee, dat was buitenspel. Dat was een beetje te vroeg van net over de middenlijn. En dan mag Elemach, vlak voor de middenlijn natuurlijk, voor zijn vrije trap nemen. En als het gaat achter de bal, dat is Rick Prey die hem dan naar links stelt hier en dan weer naar St. Dalderson. Een mooie diepe paar jaar, die is te hard. Gaat voor de wind af nu natuurlijk in dit geval. En dan komt hij bij de keeper terecht en dan mag... komt dan Bargres weer aan de bal. En dan weer een mooie paas naar binnen toe. Die staan buiten het spel. En weer een goede beweging. En dat is toch weer makkelijk. En dat gaat eigenlijk te makkelijk. En, maar roepen naast het doel. Dus dat is goed afgelopen. En dan mag de keeper van de hele mag hem weer proberen in het spel te brengen. Hij doet rustig aan. Maar ja, ik denk dat de wind toch ook iets minder is als voor de rust. Dus het kan best zijn dat het dan wat makkelijker voetballen wordt. Maar met de wind en dan vooraf met die diepte ballen, dat is in dit geval Margarijs wel gevaarlijk. En uittrap van de keeper, die gaat naar voren toe. Want toch, even kijken. Nog van bal zit Van Hille. Oei, een gevaarlijke bal. Ik ben ver vooruit, maar het is nu weer in de rug geduwd. Maar ja, goed, het is geen invloed. En dan mag Hille weer verder gaan via Jan Beemers. Oei, nu, ja, nee, de keeper die redt het alleen. Die trapt hem ver over de zijlijn. Dus de bal is een eindje weg. Maar de stand is nog 1-2.
0: En dan gaan we ook bij de derde wedstrijd kijken die om 2:30 begon. De derby Stappost Genemuiden. Die verlieten we met een 1-0 in het voordeel van thuisploeg Stappost door die panel van Sam Krauter. En inmiddels Jan Wilm rolt de bal daar ook weer, denk ik.
4: Ja, zeker. 3 minuten gespeeld na rust. Nu voor het eerst de Stappost de middenlijn over. Maar de koe die echt een matige wedstrijd speelt, speelt ook hier de bal, maar heeft hem dan toch weer terug naar wat knullig duel, wat Van der Wetering daar op het gras ligt. En probeert die bal te veroveren. Dat mislukt. En dan komt er nu een kaart voor Krauter. Waarom? Omdat hij de vrije trap dan te snel genomen heeft. Ja, dat lijkt dan de aanleiding te zijn. Want die vrije trap moet inderdaad over. Ja, Krauter snapt er ook niet zoveel van. Je ziet niet zo vaak dat daar toch een kaart voor wordt gegeven. Meestal is het even fluiten en dan wordt hij opnieuw genomen. Dat opnieuw nemen gebeurt alsnog. Maar dan op een andere manier, want nu maakt onder andere Dirk Muis de oversteek. En nestelt Jeffrey Dijkstra zich achter die bal in een tweede helft. Die begon met wat tumult, want er werd toch wat vuurwerk afgestoken in de vorm van rookpotten. De bestuursleden van Stappers daar naartoe. Het is weer rustig achter de goal en deze bal van Jeffrey Dijkstra wordt weggekopt door Gerben Kolk. Gaat de zijlijn over daar ter hoogte van het uitvak. En met een heus buffervakje ertussen. Toch ook nu een flinke groep Staphorst supporters. Achter de goal waar Staphorst naartoe voetbalt. Deze ingooi van Van den Burg komt ver. Wel heel ver in de handen van Streuker. En hem kan hem dan meegeven aan Tijmen de Lange. Omschakelmoment Genemuiden. Maar de Lange komt dan Van den Burg niet voorbij. Die is teruggesprint om die aanval te stuiten. 50ste minuut. Interessante tweede helft voor de ploeg. Want Staphorst speelt matig. Genemuiden is wat beter zonder ook echt heel veel grote kansen te creëren, hoor. Maar je hebt wel het idee dat Genemuiden wat over heeft. En dat het de bovenliggende partij was in die eerste helft. Ja, daar was iedereen het halverwege wel over eens. Maar er is tot nu toe maar één ploeg die scoorde. Het gebeurde vanaf de stip. En daardoor leidt Staphorst met 1-0 tegen de grootste rivaal, tegen Genemuiden.

0: was de Hammers House Band met Country Roads. En dan even een tussendoor een tussenstand. En dat is bij de wedstrijd tussen De Weide MSC. Daar is het 1-0 voor De Weide. Eveneens een bekerwedstrijd. En ook waar gebekerd wordt is in Hollandse Veld bij Jan Naak. Tussen Hollandse Veld en SVN. Daar stond het 4-0, Jan. En inmiddels rolt de bal, neem ik aan, daar ook.
1: Ja, 5 minuten in de tweede helft en de stand ongewijzigd, inderdaad 4-0. Ja, en de eerste minuten waren eigenlijk voor SVN. Die hebben al meer gebracht dan in de eerste helft. Maar nu gaat Hollandse Velden tussenuit. Kan die bal volgetrokken worden? Ik denk dat het een corner wordt. Het leek even dat de bal over de achterlijn was. Het was dan Kooi die de keeper omzeilde, maar wel in een moeilijke hoek terecht kwam. Maar uiteindelijk gaat inderdaad de bal richting de cornervlag. Dus een corner voor SVN. Hollandse Veld. En dan gaat Jun Smit zich bemoeien. Ja, inderdaad. Eens kijken, zijn de koppers naar voren. Van Veen, die kan vaak ook goed koppen. Nee, die is achtergebleven. Bal teruggespeeld op Smit richting tweede paal. En daar kwam Zomer in vliegen, maar dat lukte niet. Afstandsschot van Justin Snippen mislukt ook. En dat betekent dat SVN er nu uit kan als de bal goed behandeld wordt. En dat gebeurt niet. Want de bal is weer onderschept door Hollandse Veld, door Van Eck. En nu gaat SVN er tussenuit, wou ik zeggen. Maar de bal belandt bij Van Veen. En dat betekent gevaar geweken. Gespeeld hier 16 minuten, of 6 minuten in de tweede helft. Stand 4-0.
0: Elim keek tegen een 1-2 achterstand aan tegen Bagres. Is dat inmiddels al veranderd, Wolter van Daan?
2: Ja, inderdaad is dat veranderd. En inderdaad, de voordelen van de hele... Dat was met een razendsnelle counter. En die werd goed geplaatst naar Jan Bijmers. Jan Bijmers, die trapte makkelijk in doel. Dus ja, Elen staat op 2-2. Nu, ja, ik denk dat dit buitenspel was, maar je hebt niet gevlaagd. Nou, nee. Hij laat hem gaan. Nu loopt een beetje voor de keeper. Maar goed, nee. Nou, Elen mag weer. Nee, die wordt teruggekopt. En dan mag de keeper natuurlijk wel pakken. Nu op links de bal weer bij Bargeres. Maar nog wel even daar gehalen. Het is, ja, om te zien, is echt wel een leuke wedstrijd, hoor. En dat... Ja, moet de kansen dan moet het. En dan heeft Helen dat nu gelukkig wel gedaan. En die hebben heel wat kansen gehad in deze taal. Maar effectief was dan in dit geval Bargeres.
0: Wolter, we onderbreken je even, want we hebben een doelpunt bij Staphorst tegen Genemuiden.
3: Prima. Ja, het is gelijk. En dat is niet onverdiend natuurlijk als je de eerste 56 van de minuten van de wedstrijd in ogenschouw neemt. Het is Sander Egbers die je maakt na het doorkoppen van de aanvoerder Jens-Jürgen Streuter. Die was slim doorgelopen bij een ingooi van Genemuiden. Kopt die bal door en tussen twee verdedigers in is Sander Egbers daar als eerste bij de bal. Hij maakt gelijk voor Genemuiden. Het is 1-1 in Staphorst.
0: En dan gaan we weer terug naar Wolter.
2: Ja, goed, het is een verhaal, maar de keeper die mag hem nou weer uittrappen. En dan in dit geval van Bargeres. En dat rustig was weer een klein kantje, maar niet echt groot. Nou, ver uittrap, komt in één keer op de helft van de hele. Maar die wordt goed verdedigd. En nu proberen het niet. Ja, nooit Bargeres toch. Nog weer verdedigd. Ja, nu een beetje toch weer een kans. Want daar waren ze net. Ja, nu toch een kans weer. Nu, maar ja, dan moet je ook weer een man weer vrij hebben. Wordt keurig gevoetbald. En dat was in dit geval was dat van Elen natuurlijk. Een hele mooie bal. Dat was Patrick Metselaar. Maar nu is hij alweer onderschept. Ja, misschien ook nog weer. Nu voor Elen. Ja, natuurlijk. En dat geeft een goede voorzet. Ik vind, nee, dit is geen buitenspel. Maar hij wordt een Bargeres weer onderschept. Maar ja, Elen die pakt hem ook weer op. Die Leroy Schonewille. En dan gaat hij even terug. Nog wel op de helft van Bargeres. En dan mag de Hollandsveld via Rick vrij. Mag ik erop zeggen. Gaan even terug. Ja, we moeten nu ook de ruimte maken. Dat is nu weer een mooie bal naar voren hier. En dan zendt alles hem proberen. Want je kunt gokken, want de wind die is natuurlijk wel mee dat hij wegdraait. Nu, ja, ik kom ook goed aan. En dan probeert hij. Ja, ik denk een panel zelfs. Ik weet dat zo zeker. Want in dit geval werd Jan Bijmens onderuit gehaald. En die gaat resoluut op de stip. En dan wordt er de panel voor. Elim, dat kan de wedstrijd toch weer even op de kop zetten. Nou moet hem er nog heen trappen. Want ze hebben ook wel een goede keeper. Maar ik neem maar dat Elim ook wel iemand heeft die ze er wel in kan schieten. Wij wachten het even af. Ik neem maar dat ik hem even mee kan nemen. De 6-7 staat bij de stip. En dan wordt hij benoemd. In dit geval gaat achter de bal Mike Dalderson. En ja, dan moet je proberen er toch resoluut te... En dat doet hij ook. Nou, dan kijk je toch in tegen een wedstrijd die heel anders is. Van 2-1 achter naar 3-2 voor Royer via een panel.
0: Ja, en dan gaan we naar de wedstrijd Staphorst-Genemuiden, waar Sander Egbers zijn goede begin een vervolg heeft gegeven door in de derby de gelijkmaker te maken. Jan-Willem 1-1, nog altijd in stand, neem ik aan.
3: Ja, zeker. En Egbers past inderdaad perfect in de spitspositie ook bij Genemuiden. Trekt die lijn door die hij bij Hogeveen natuurlijk al inzette. Het is wel iets ander voetbal van Genemuiden. Maar hij heeft zich uitstekend aangepast. Snel in de basis terechtgekomen. En dat is alleen maar mooi voor de man uit de Koevoorde, de goaltjesdief. En hij gaat dus ook in de derde divisie bij een andere ploeg door met scoren. En nu dus ook in de derby tegen Staphorst, 60ste minuut. Stand 1-1 aan het speelbeeld. Dus niet zo gek veel veranderd. Het gaat iets meer op en neer dan in de eerste helft. Maar ook na rust. Weinig momenten, weinig echte momenten voor de doelen. Maar wel iets vaker dat Staphorst in ieder geval dreigend richting de 16 meter van Genemuiden weet te komen. En nogmaals, zonder daar ook echt iets tastbaars uit te halen. Dit is Twan van der Kamp, de linksback. Mag heel ver opstomen hoor. Heeft Dijkstra nu bij hem in de buurt. En dan is het natuurlijk weer kijken naar die spitsen voor de goal. Dijkstra weer. Maar zijn voorzetten lopen vandaag nog niet. Afgelopen woensdag bijna elke bal die hij zo in de 1-op-1 kreeg. Legde hij panklaar neer voor de goal. Voor Krauter en anders wel voor Werkhoven of voor de Koe. En nu toch te vaak dat een bal gewoon over de goal vliegt. Ook nu is dat weer het geval. De bal over het doel van Hidde Streutker en de opbouw weer. Bij Genemuiden van achteruit met dat sterke centrale duo Gerben Kolk en Jens Jönstreuken. Die geven gewoon weinig weg en daar komt Staphorst vandaag ook achter. Wordt Krauter als aanspeelpunt, wordt hij amper bereikt. En als je dan ook dit soort ballen gaat weggeven, dan moet je gaan uitkijken. Echt bespikt op, geeft mee aan Bijmers de bal in één keer weer voor de goal. Dan komt hij alsnog bij Bijmers, is daar hadden plezier voor zijn linkerbeen. En uiteindelijk, vanaf de rand 16, een rolletje in de handen van Stan Meekhoff. Misschien heeft Staphorst gelukt dat net hij daar werd aangespeeld. Want andere aanvallers van Genemuiden halen vanaf die positie normaal gesproken de trekker wel over. Dat doet plezier niet. Maar Staphorst geeft toch net al te vaak de bal zomaar weg aan Genemuiden. En dat is een ploeg die van de omschakeling inmiddels het handelsmerk heeft gemaakt. Werkhoven dan sterk gedaan. Meegeven aan Sra. Maar daar komt Streuker alweer uitgestapt. Sra heeft hij de ruimte. Werkhoven. Hens leent. Maar dat leek me niet van Arend van de Wetering. En Verrijken wil er ook niet aan om Staphorst voor de tweede keer vanmiddag een strafschop te geven. Het gaat toch op en neer hoor in die tweede helft. Het wordt een stuk leuker om te volgen. Deze derby hier in Staphorst. 62ste minuut. De stand in evenwicht. 1-1.
0: En dan gaan we naar de vierde wedstrijd. HZV Meppel, we verlieten die met een 1-0 stand door het doelpunt van Jens van Rooyen.
4: Ja, maar die staan dan eigenlijk weer op een scorebord. Al 10 minuten geleden, denk ik, is het HZV die in de 40ste minuut op een 2-0 voorsprong kwam. Het was een voorzet van Jens van Rooyen. En Joran Popovic miste die bal. Toen kwam hij voor de voeten van Sander Jansen. En die schoot de bal via de binnenkant van de paal achter doelman Max de Vos. En zo kwam HZV dus op een 2-0 voorsprong. Het was eigenlijk de derde echte goede mogelijkheid. Terwijl Meppel er eigenlijk veel meer heeft gehad. Want ook daarna werd Meppel beter. Goede kans in de 42e minuut. Door Jules Kwant schoot over. En kort geleden vlak voor rust nog een hele goede mogelijkheid voor Leon Hertong. Ik zei het al, de boomlange verdediger die kwam mee met een corner. Kwam die bal bij de tweede paal. Hij kopte hem ook wel, maar die bal die schampte zijn hoofd. Hij ging ernaast en zo heb ik al 7 kansen voor Meppel genoteerd. Maar wel 0 doelpunten. En HZTV is wat dat betreft veel effectiever. Meppel is meer aan de bal. Heeft dus ook de betere kansen gehad. Maar ja, maak ze niet af. Swinterman is een paar keer goed gered. Maar HZTV leunt toch wel heel veel op de snelheid van Jens van Rooyen natuurlijk. Die ook het eerste doelpunt maakte. En ook die tweede voorbereidde. En is gewoon effectiever. En dus ja, om maar te zeggen dat die echt die 2-0 voorsprong echt verdiend is, gezien het aantal kansen zeker niet. Maar effectiviteit is het woord. Dat betekent dat HZVV in de rust, want het is inmiddels rust, met 2-0 leidt door de doelpunten van Jens van Rooyen en Sander Jansen.

0: Ja, en dat was, even kijken, Gijke Bluff. Bluff was dat met Zoutelanden. En dan gaan we naar, even kijken, de wedstrijd tussen Hollandsveld en SVN. En die verlieten we met een stand van 4-0.
1: Ja, en het is nog steeds 4-0. En we spelen toch alweer 18 minuten in de tweede helft. En de dikste mogelijkheid eigenlijk voor SVN. Want dat was een dot van een kans. Die ging gewoon net voor het doel langs. En het is, het is duidelijk gas teruggenomen door Hollandsveld. Maar die spelen eigenlijk geen kansen meer uit. Soms zijn ze wel wat dreigend. Maar ja, het is wat gemakzuchtig tegen op het moment, denk ik. Ja, ik zit even te kijken omdat Hollandsveld weer voorwaarts gaat, maar dat er weer weinig brengt. En Zomer in balbezit. Hij speelt hem terug op Dollersum. En Dollersum helemaal verder terug. En dat betekent dat ook de keeper van Hollandsveld nu in actie moet komen. Dus Kroesen. En die paast hem even naar Van Veen. Van die stond dichterbij. Van Veen naar de linkerkant. En die probeert, denk ik, Hagen te bereiken. Maar dat gaat niet gebeuren. En de tweede bal is wel weer voor Hollandsveld. Opnieuw balverlies. Wel een overtreding gezien door de scheidsrechter van Klinken. En dat betekent een vrije bal voor Hollandsveld. Een paar meter over de middenlijn. Smit gaat hem nemen. De bal werd naar voren getikt. Ik denk hij is al genomen. Maar dat is dus niet het geval. Nu krijgt Jörn Smit hem van Zomer. Zomer krijgt hem terug. En kijkt eens even. Waar naartoe? Naar de linkerkant. Daar staat Jörn Smit vrij. Slingert hij hem dek in de strafschopgebied. Richting tweede paal. En daar komt inderdaad de mogelijkheid. Hagen. Wat een dood van een kans. En wezen had hij. Helemaal een vrije doel. Een leeg doel voor zijn neus. Hij plaatst hem. Vooral ongeroemd van dat ik die niet heb gemaakt. Ja, de prestatie was groter om hem net voor doel langs te krijgen. Nou, net voor doel. Het miste behoorlijk. En ja, dat was een dood van een kans voor Hagen om stand op 5-0 te brengen. En eigenlijk de eerste dikke mogelijkheid weer voor Hollandsveld. Jammerlijk gemist. En dat betekent dat we nog op 4-0 blijven staan. En dat we inmiddels in de tweede helft 20 minuten hebben gespeeld.
0: Ja, het tweede uur van dit sportslokaal zit er alweer bijna op. En dat betekent dat we na het nieuws van 4 uur terug bij u zijn voor de ontknopingen bij de wedstrijden tussen Hollandsveld en SVN, Elim tegen Bagres en de derby tussen Staphorst en Genemuiden. En ook de tweede helft tegen HZVV en SV Meppel nemen we dan uiteraard weer met u door. En zo gaan we hier naar het nieuws van 4 uur.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Russische president Poetin heeft alsnog een tijdelijk bestand rond Kiev afgekondigd. De aanvallen worden vanaf middernacht 3 dagen stilgelegd vanwege het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die zijn vandaag in Moskou, morgen spreken ze in Oekraïne met president Zelensky over een nieuw vredesplan. Al een tijdje geleden aangekondigd, maar aanstaande woensdag ligt het openbaar vervoer in heel Nederland 24 uur grotendeels stil door een landelijke staking. Medewerkers van NS, het streekvervoer en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Dat kan vanwege de bereikbaarheid ook gevolgen hebben voor scholen, kinderopvang en ziekenhuizen. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. In Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een serval is vanochtend opnieuw ontsnapt in Tilburg. Bewoners krijgen via Burgernet waarschuwing om ramen en deuren te sluiten. Een Griekse F4 Phantom stortte neer tijdens Athens Flying Week nabij Athene. De show werd direct afgebroken. 300 mensen herdachten Radko Mladic in Belgrado. Zijn zoon Danko en minister Vujic waren aanwezig. Maandag is de begrafenis. Minister Jesselgus waardeert Molukse militairen tijdens de 39e Indië-herdenking in Roermond. Premier Jette bood excuses aan namens regering. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een serval is vanochtend opnieuw ontsnapt in een Tilburgse woonwijk. Dit is de tweede keer. In mei vorig jaar ontsnapte het dier ook. Buurtbewoners worden via Burgernet gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden en kinderen binnen te houden. Sinds 1 juli is het verboden servals als huisdier te houden. Tijdens de Athens Flying Week stortte een Griekse F-4 Phantom neer op luchtmachtbasis Tanagra, 60 kilometer van Athene. Het toestel brak in tweeën en veroorzaakte twee branden. Over de inzittenden is niets bekend. De luchtshow is afgebroken. Zo'n 300 mensen kwamen samen in Belgrado voor een herdenkingsdienst voor oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Zijn zoon Danko en minister van Justitie Nenad Vujic waren aanwezig. Maandag wordt Mladic begraven, waar duizenden mensen worden verwacht. Minister Jesselgus prees tijdens de 39e Nationale Indië-herdenking in Roermond Molukse militairen voor hun inzet. Premier Jette bood namens de regering excuses aan voor de slechte behandeling van Molukse migranten, 75 jaar na hun aankomst. Meer dan 6.400 gevallen militairen werden herdacht. En tot zover het nieuws. Vanavond klaart het vanuit het oosten en midden op, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. De wind neemt af en draait naar zuidwestelijke richting.

verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zijn de headlines uit het nieuws. De Verenigde Staten schakelden 3 Iraanse olietankers uit na een aanval op Amerikaanse marineschepen. Verdere acties worden niet uitgesloten. Staatssecretaris Aartsen werkte maanden met Verpakt aan statiegeldloterij. Toezichthouder ILT kreeg plan pas dag voor presentatie. In Genève maakten 128 landen afspraken over killerrobots met regels en verantwoordelijkheden. In november volgt vervolg. Israëlische aanval in Libanon veroorzaakte 4 doden en 32 gewonden, vooral onder vrouwen en kinderen. Hezbollah veroordeelt de acties. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. En tot zover het nieuws. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB.

0: dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij zijn DNO. I like that. Wij zijn DNO.

0: WNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. En tot zover het nieuws. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog. Met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking. Elders schijnt de zon.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over

kan er langs via de rechter parallelbaan, kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam, richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de